0: Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.
1: De

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Forensische dienst vond botresten in Roggebotsebos. Geen match met vermiste Mark Jaskolski. Verdachte van 42 jaar blijft vast. De spitsstrook op de A50 bij Wolfheze blijft 2 weken dicht door overhangende takken. Veiligheidscamera's zijn geblokkeerd. Het vliegdekschip USS George Washington arriveert in het Midden-Oosten om de uitgeputte USS Abraham Lincoln af te lossen. De Lincoln keert terug naar San Diego. Gregory Lenatzi is veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op buurman Mark P. Mark ligt in semi-vegetatieve toestand. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan.
2: Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego.
3: Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.
1: De

0: zijn de headlines uit het nieuws. Forensische dienst vond botresten in Roggebotsebos. Geen match met vermiste Mark Jaskolski. Verdachte van 42 jaar blijft vast. De spitsstrook op de A50 bij Wolfheze blijft 2 weken dicht door overhangende takken. Veiligheidscamera's zijn geblokkeerd. Het vliegdekschip USS George Washington arriveert in het Midden-Oosten om de uitgeputte USS Abraham Lincoln af te lossen. De Lincoln keert terug naar San Diego. Gregory Lenatzi is veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op buurman Mark P. Mark ligt in semi-vegetatieve toestand. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Forensische dienst vond botresten in Roggebotsebos. Geen match met vermiste Mark Jaskulski. Verdachte van 42 jaar blijft vast. De spitsstrook op de A50 bij Wolfheze blijft 2 weken dicht door overhangende takken. Veiligheidscamera's zijn geblokkeerd. Het vliegdekschip USS George Washington arriveert in het Midden-Oosten om de uitgeputte USS Abraham Lincoln af te lossen. De Lincoln keert terug naar San Diego. Gregory Lenatzi is veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op buurman Mark P. Mark ligt in semi-vegetatieve toestand. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marp. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor het migratiebeheer ontvangt het land $5 miljoen. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle 3 de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken. En dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgde de warmte er ook voor dat de rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.

0: our face. The tears are just fucking rain. Wish I could say.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle 3 de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marp. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor het migratiebeheer ontvangt het land 5 miljoen dollar. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle 3 de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken. En dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgde warmte er ook voor dat de rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle 3 de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is De Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen, zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod, direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op Stichting Halt tijdens evenementen. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische Dag van de Stilte. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. Dat heeft het bedrijf van Elon Musk aangekondigd via sociale media. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla heeft de vrachtwagen een actieradius tot 800 km op één acculading. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op Stichting HALT tijdens evenementen. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. De autofabrikant kampt tegelijkertijd met Chinese concurrentie en haalt wereldwijde verkoopdoelen niet. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen, zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod, direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla rijdt zo'n vrachtwagen 800 kilometer op 1 accu. Het weer nog, vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen onder meer betere baangaranties. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting Halt tijdens evenementen. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen onder meer betere baangaranties. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoog drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.
1: De

0: Madda.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen onder meer betere baangaranties. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoog drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schravenzande en Oltgensplaat. Voedselfabrikanten misleiden klanten in de supermarkt door hun producten gezonder te laten lijken. Dat is de conclusie van de Consumentenbond na onderzoek van verschillende producten die claimen vezelrijk te zijn. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke vastgestelde regels, waarbij er per 100 gram een bepaald percentage in moet zitten. Justitieminister David van Weel wil dat er 1 landelijke afspraak komt over hoe lokaal gezag moet omgaan met trekkers op de snelweg. Nu mogen de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie lokaal bepalen of en hoe hiertegen wordt opgetreden. Maar Van Weel geeft toe dat dit niet altijd werkt als het gaat om boeren die met trekkers op de snelweg rijden.
1: Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Tot ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoog drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. Voedselfabrikanten misleiden klanten in de supermarkt door hun producten gezonder te laten lijken. Dat is de conclusie van de Consumentenbond na onderzoek van verschillende producten die claimen vezelrijk te zijn.
2: Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers. Waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schavenzande en Oldgensplaat. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.

0: zijn de headlines uit het nieuws. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn. Een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint. Uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chignon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99, die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12

0: De headlines uit het nieuws. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer.
1: De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen daarover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn. Een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint. Uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chignon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden.

0: De headlines uit het nieuws.
1: De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen daarover te informeren. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn. Een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Door een staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen schrapt KLM morgen 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo. Getroffen reizigers worden omgeboekt. De beheerder van de meeste Noorse vliegvelden verwacht dat de storing tot en met maandag aanhoudt, met de meeste hinder in het weekend. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen daarover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. En dan het weer. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeer.

En zo hebben we een Duitsstalige openende programma Bond voor vandaag. Deze is 1982. Nicole, mijn kleine vrijheid. En ik zeg hartelijk welkom. Een nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Als u erbij blijft, draai ik de muziek. De hemelijkse muziek. Chris Cross Amsterdam, Louisa Sanz en Woody William. My, oh my.

0: Salavi, baby.
1: Ja, even dansbare muziekje. Crash Cross Amsterdam, Luisa Sansa en Willy William. My, oh my.
2: Ouwe meuk.
1: Inderdaad, terug in de tijd in 1968, de band After Tea. Met een nummer met een knipoog naar de eigen bandnaam. We Will Be There, After Tea.

0: Ja, dat waren ze, de mannen van After Tea. Even terug naar het jaar 1968, ja, lang geleden deze plaat. We will be there after tea. Ze gaan eens een bakje thee doen en dan komen ze gezellig op visite. Nou, van mij mag dat. Ze doen maar.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2008, het jaar waar we naartoe gaan met Gavin DeGraw. She holds a key.

0: Uit 2008 alweer deze opname. Dit was Gavin DeGraw. She Holds a Key.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hier en nu gaan we naar muziek van Imagine Dragons. I Bet My Life. Dit is 2014 muziek.

0: De muziek van de Imagine Dragons 2014, I Bet My Life.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Betekent dat we wat nieuws gaan draaien. Deze van Emma Jane. Dit is Domino's.

0: Het nieuwe werk van Emma Jane. Dit was Domino's.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Joost, we doen ons best daarvoor in ieder geval. 1994 muziek hier van Crystal Waters. 100% pure love.

De zekere muziek van Crystal Waters. 100% pure love, de titel van de plaat. Ik kijk op de klok, wij moeten richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1975 zelfs. Dit is de Nederlandse formatie Jackpot. Sing my love song. We blijven in de liefdesliedjes.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Door een staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen schrapt KLM morgen 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo. Getroffen reizigers worden omgeboekt. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen erover te informeren. En dan het weer. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier geniet je van elk moment. Niet voor niets zijn wij Radio Excellent.
3: Lekker gevarieerd.
4: Bond.

De muziek van het jaar 1986, The Outfield Your Love, de titel van de opname. Fijn dat u er nog steeds bij bent hier in het programma Bond. Weer tijd voor hedendaagse muziek, zou ik dan maar zeggen. Uit de top 40, denk ik wel een beetje. Hè. Dit is deze van Jims. Hij zingt over het zonnetje. Eerst een hoop water, het bron erbij. Soleil, zo heet het.

0: Ja, tot voor kort noemde hij zich volgens mij nog Maître James. Maar tegenwoordig heet ze James en zijn eentje. Soleil was de titel van het nummer. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: Ja, we gaan in 1962 met Ernie Maresca. En hij roept shout, shout, knock.

0: Ernie Maresca uit 1962. Shout, shout, knock yourself out. Volgens mij in de jaren 80 van de vorige eeuw ook nog eens een keer overgedaan. Ik weet niet zo gauw in mijn hoofd wie.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2003, een van de dames Spice. We hebben het over Melanie C. Dit is On The Horizon.

0: Lekker een plaatje wat lekker rustig doorkabbelt. Hè. Deze van Melanie C. uit het jaar 2003. On the Horizon, de titel van het nummer. U hoort het hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Ja, zoals van ons gewend bent, hebben we ook meer dan alleen hits. Bridget Benanti, een nieuwe plaat. Dit is Half of Me.

0: De nieuwe hedendaagse muziek van Bridget Benanti, Half of Me, de titel van de plaat. Klaassen, wat vind jij ervan vandaag?
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bidi.
0: Zo is het ook. We gaan naar 2019 met Lizzo. Dit is Juice.

Lizzo uit 2019. Dit was een nummer met de titel Juice. En dat bracht ons wel op het punt in het programma dat we afscheid van u nemen. Het is wat vroeg in het programma, maar ja, oké, dat moet ook kunnen. Het komt even zo uit met de plaatjes die we hadden. Het was weer een uurtje lang Bontekoe Radio toestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageren op het programma mag altijd. janberg.radio@gmail.com staat er dus wat daarvoor open staat. Ik wens u nog een hele fijne dag. En ik vertel wat de muziek is waar we mee uitgaan. Als ze vroeg zijn, heb ik er nog drie voor u klaarstaan. Allereerst 1973 Bloodstone, de band Natural High. Zo'n nummer wat je zegt van heel lang niet gehoord, misschien nog wel nog nooit gehoord. Daarna een nieuw werkje van Jay Hunk, But One Day. En we plakken er nog een oudje uit 1970 achteraan van Simon & Garfunkel, Sicilia. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes. Graag weer tot de volgende Bond.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De Democratische Republiek Congo kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak ooit. Met meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden. Artsen zonder grenzencoördinator Frank Ros Katambula benadrukt dat klinieken overbezet zijn. En meer behandelcentra, artsen en middelen noodzakelijk zijn. De FIFA-tuchtcommissie heeft straf opgelegd aan de Argentijnse spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina wegens wangedrag op het WK-voetbal. Ook Thiago Almada, staflid Roberto Ayala en de Spanjaard Gavi werden bestraft. Paredes werkte Eric Garcia tegen de grond en greep hem bij de keel, waarna hij in conflict kwam met Gavi. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner, de mondiale nummer 1, heeft zich vanwege een knieblessure afgemeld voor de US Open. Het Grand Slam toernooi begint op 30 augustus. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte donderdag bekend juist wel te spelen, na 4 maanden afwezigheid door een blessure. Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks PvdA, steunt het advies dat een commissie vrijdag uitbracht om progressief Nederland in de Europese Unie aan te laten sluiten bij de sociaaldemocratische politieke familie. Volgens Klaver doet deze keuze recht aan de inhoud en vergroot het de invloed in Europa. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hit na hit en volop gezelligheid. Dag in dag uit bij Excellent.
3: Achtung, hier spreekt de kapitein. Welkom aan boord.
4: Opgepast, blijven zitten alstublieft. Attention, hands back. Safety bars are coming down.
3: Sicherheitsgurte anlegen, rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir.
5: This is Rob DeCraft with Club 45.
3: Achtung! Wir starten!
6: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
7: Club 45.
8: 5, 4, 3, 2, 1.

There's a party tonight. Hey, hallo, daar zijn we weer. Club 45. En ik heb weer hele hete plaatjes voor je. Sex on the Beach bijvoorbeeld. Nou, ik weet het niet, maar ik weet niet waar je uithangt of zo. Je tentje, je caravan, thuis gewoon zwembad. Maakt eigenlijk niet uit. Misschien zit je wel op het strand in Zoutelanden. Maar in ieder geval, welkom hè. Ja, oh, trouwens, we hebben het over Zoutelanden. Sex on the Beach. Nee, dat moet je niet doen in Zoutelanden in ieder geval. Echt niet. Niet te doen.

0: één ding, hè. Ik wil het echt zeggen. Ik ben blij dat je hier bent. En of je nou in Zuid-Holland bent of ergens anders, maakt eigenlijk niet zoveel uit als je maar luistert. En daar ben ik gewoon echt heel blij om. Ik bedoel, het is zomer, iedereen is op vakantie en het, ja, dan valt het niet mee om naar de radio te luisteren. De meeste mensen hebben het dan druk en zo. Hè? En, ja. Trouwens, ik was strandplaatjes aan het zoeken. Hè? En dan kom je op een gegeven moment kom je hele vreemde dingen tegen. Ik zal ze even laten horen. Deze bijvoorbeeld, aan het strand.
1: Hand in hand.
0: En dan denk je aan Feyenoord natuurlijk, hè?

0: even een tussenspel.
1: En dan denk ik van, oké, dit is eigenlijk best wel leuk verzonnen, hè? Want eigenlijk is het deze, toch? Deze is eigenlijk aan de strand stil en verlaten. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, maar het is zomer. Het strand is helemaal niet stil en verlaten. Nou, daar moet ik wel over vertellen. Ik train regelmatig. En ik was het held. Ik geef sportlessen zo. En dan gaan we daar naar zo'n strandje toe met zo'n meertje. En dan tegen de tijd dat wij er om 4:30 naar het strandje gaan, dan gaat iedereen naar huis. En dan zijn we eigenlijk met z'n allen alleen. En dat is ja, echt waanzinnig trainen in ieder geval. Maar goed, eventjes, dat was even een zijspoortje. Nou gaan we een echte plaat draaien. Echt, ja, echt. Deze vol, hè. Adios Lepido, dat is echt zo'n zomerplaat, ja toch? En dan denk je iets van Jannes, nee, Juanes.

0: Adios, Lepido. Hey, we hebben onze openingsjingle eigenlijk nog niet gedraaid, hè? Want het is vrijdag.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, dat bedoel ik. En normaal dan is het eigenlijk na de eerste plaat.
1: Het is vrijdag.
0: Ah, ik loop een beetje achter. Het is gewoon een beetje warm in de studio. Ik heb het echt warm.
1: Het is vrijdag.
0: Ik zou bijna zeggen dat ik in zwembroek zit. Dat is niet zo, maar toch.
1: Kom op, sta op. En 1, 2, 3.
2: Club 45.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, kom erbij. Het is lekker warm in ieder geval. En ik weet niet wat jij aan het doen, maar misschien is het bij jou al koud. Of misschien regent het bij jou. Misschien slaap je wel. Ja, dan kan je niet luisteren natuurlijk. Maar goed, vrijdag is aan hier. Wat is Club 45? En welkom, hè.

Ja, vrijdag is aan, gooi de beat lekker hard. En weet je wat, dit is ook een strandplaat, ja. Maar dan Do The Strand. Heeft volgens mij helemaal niks met strand te maken, toch? Roxy Music.

0: aan de zee. Of in de zon op het strand. Rob de Graaf knalt je de zomer door.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

100% pure love. En dit is Club 45. En ja, bij de zomer past het natuurlijk 100% pure love. Want eigenlijk in de zomer en in de vakantie en zo, daar ontstaan eigenlijk de vakantieliefdes en zo. En dan, ja, meestal gaat het dan wel weer voorbij een paar weken na de vakantie. Want dan is het eigenlijk weer, iedereen is weer in zijn normale doen en zo. Je zit thuis en dan denk je van, oh ja, vakantieliefje. Ja, het was grappig, maar ja, ach, weet je, ik heb hier mijn eigen leven. En dan er is eigenlijk maar weinig vakantieliefde wat eigenlijk een beetje overeind blijft staan in ieder geval. Ja, ik heb iets heel anders gevonden. Wat denk je van Creedence Clearwater Revival? Deze. Born on the Bayou.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Jesse Klaver steunt het advies om progressief Nederland bij de sociaal-democratische familie in de EU te laten aansluiten. Dit vergroot de invloed. De ebola-uitbraak in Congo telt meer dan 5000 besmettingen en 2300 doden. Meer behandelcentra en artsen zijn dringend nodig. FIFA straft Argentijnse spelers Paredes en Molina voor wangedrag op WEK. Ook Almada, Ayala en Gavi kregen straffen opgelegd. Yannick Sinner, nummer 1 van de wereld, meldt zich af voor US Open door knieblessure. Alcaraz speelt wel mee. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier geniet je van elk moment. Niet voor niets zijn wij Radio Excellent.
3: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
4: With the speed of an old vinyl record.
3: 45 RPM. Club 45.
5: De rockschijf van dit uur.
6: Ah, dat is een hele mooie Dirty Water van Status Quo.
5: Zet je radio keihard.

Rob de Graaf slingert je weekend in. Of ben je misschien aan het rust toe? Dit is Club 45.

0: Water. En het gaat weer over water. Running Water van de Moody Blues. En daarvoor was een andere plaat in ieder geval van water te maken. Ik heb heel veel mooie waterplaatjes. Eerst even een jingeltje.
1: Een fantastische zomer.
2: Een fantastische zomer.
1: Met Rob de Graaf.
0: Want deze is namelijk van Stokketen en Waterman. En ja, dat is Roodblok. Maar in ieder geval, er zit het woordje water in. Ja.

iets met over het water lopen. En heel lang geleden was er ook iemand die kon over het water lopen. Voor de rest hebben voor mij daarna nooit iemand het gedaan. Ik heb toch waterplaatjes gevonden. Het thema is eigenlijk van de zomer een beetje richting waterplaatjes gegaan. Want water, dat doet het altijd goed als het warm is. Hè? Vooral als je een beetje drinkt. Want drinken jullie eigenlijk wel genoeg? Je moet wel veel drinken als het warm is. Hè? En ook als het niet warm is, zomers moet je gewoon nog steeds veel drinken. Want de temperaturen die zijn misschien al niet hoog. Maar de luchtvochtigheid die kan wel heel erg laag zijn. Hè? En dan droog je toch uiteindelijk uit. En ik hoef het verhaal niet te vertellen. Maar geloof mij, drink gewoon in ieder geval voldoende. Een tijdje terug, hè, heel lang geleden alweer, hadden we een plaat waterval, oftewel waterfall, van Atlantic Ocean. Ken je die nog? Deze. Die vond ik echt zo gaaf, hè? Die draaide ik toen knetterhard. Dus met andere woorden, zet even je versterker op 100.

0: categorie van betere platen, vind ik, hè. Ook al moet je hem tegenwoordig niet meer zo vaak draaien. Maar What the Fall. Ja, en zomer heeft gewoon alles met elkaar te maken in ieder geval. Hé, Bart van Leeuwen is binnengekomen. En ik durf het niet te vertellen. Maar dit keer heeft geen koffie. Maar hij heeft een glas water meegenomen. Ja, alleen voor zichzelf. Dat is dan wel weer jammer. Maar Bart, gauw zitten. Want ik begrijp het dat je snel weg moet. Buiten dat, het is nogal heet in de studio. Dus twee mensen in de studio, dat is een beetje te veel. Dus dit is de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is alweer de hoogste tijd om te vertrekken. Ik moet snel mijn spullen pakken, anders mis ik mijn trein nog. En ik weet maar al te goed dat ik je voor de zoveelste keer weer alleen achter moet laten. Het voelt misschien alsof ik je in de steek laat, maar jij weet toch wel beter. Desondanks zie ik de tranen weer in je ogen. Ik realiseer me hoe hard jij me nodig hebt en dat je eigenlijk niet zonder me kunt. Maar neem dan maar van mij aan, je bent niet de enige die er zo over denkt. Ook ik ben eenzaam zonder jou. Ondertussen tikt de klok verder en nu is het moment van afscheid nemen echt aangebroken. Ik probeer wat te glimlachen, maar dat valt bepaald niet mee. Ik doe een poging om mijn emoties weg te slikken, al is het maar voor even. Je weet toch wel dat als ik straks weer onderweg ben, ik jou net zo erg zal missen als jij mij. Totdat ik uiteindelijk weer thuis kom. Ik weet dat jij degene bent die altijd op me wacht. Als ik onderweg moe ben en al dat gereis niet meer zie zitten, dan hoef ik maar even aan jou te denken en ik kan er weer tegenaan. Als ik wel eens in de put zit, haal jij me er weer uit. Dus, liefje van me, huil nou maar niet. Ik ga nu weliswaar weg, maar ik kom vast en zeker weer terug.

0: zomer knaldijk je radio.
1: Knaldijk je radio.
0: Dit is Club 45 met Rob de Graaf.
2: Zo, de plaatsen van haar overleefd. En dat betekent dat we een beetje snel opgevoerd. Want we zitten alweer bijna in het tweede uur. En we hebben het over water gehad. En dit is wind en water.
3: Het is vandaag bewolkt weer met een stevige noordwestenwind. Windkracht 10. Goed weer om binnen te blijven.
4: We gaan zeilen!

Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd wegens het schenden van Europese privacyregels. Volgens de toezichthouder werden chauffeursaccounts deels automatisch gedeactiveerd zonder voldoende uitleg. Uber is het niet eens met de boete en gaat in beroep. Het bedrijf noemt het bedrag disproportioneel en zegt dat chauffeurs nu bezwaar kunnen maken. Het natuurgebied Boshuizen

0: Bergen bij Vendrai blijft voorlopig gesloten. Door een grote natuurbrand zijn veel bomen beschadigd en bestaat gevaar dat bomen omvallen of takken afbreken. Daarom vinden de gemeente Vendrai en Stichting Het Limburgs Landschap het gebied nog niet veilig genoeg om bezoekers toe te laten. Rechercheurs hielen woensdag een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar binnen en namen 100 kilo tapijtschelpen en de bedrijfsadministratie in beslag. Het bedrijf kon de herkomst niet aantonen en kocht de schelpen waarschijnlijk van stropers. De levende schelpen zijn teruggeplaatst in het water. Illegale vangst schaadt de natuur, zorgt voor oneerlijke concurrentie en brengt voedselveiligheid in gevaar. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag voor het eerst 40 biljoen dollar. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van 41,1 biljoen dollar komt in zicht, wat ingrijpen van het congres vereist. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hit na hit en volop gezelligheid. Dag in dag uit bij Excellent.
3: 4, 3, 2, 1, 0. Zo, het tweede uur is alweer begonnen op deze mooie vrijdag. En ik heb het mooie plaatje staan. Oh, deze is mooi. Mike Davis.
4: Hallo.
3: Hey, hallo.
5: Rob de Graaf.
6: Hey, yo, Mike, you ready to do this?
7: Oh, yeah.
6: All right, let's go.

mooie platen. Ain't No Stopping Us Now. Niets, maar dan ook niets gaat mij tegenhouden om dit uur vol te maken met hele mooie muziek. Wat denk je van deze bijvoorbeeld? Lisa Stansfield, All Around the World.

En dan weet ik niet waar je ligt, of je strandmatje of zo, of op een handdoekje, of gewoon in de tuin of zo, of in de schommelstoel, of schommelbank, of in de winkel, ja, het winkelcentrum misschien achter je karretje. Of gewoon aan het shoppen ben, of gewoon thuis lekker op de bank zit. Maar je bent in ieder geval een beetje weer relaxed met deze muziek. We gaan tempo weer iets opvoeren. We gaan even twee lekkere zomerse plaatjes draaien. We denken van Baila Me. En daarna heb ik iets moois klaarstaan. Dat heet Soleil.

het is heel mooi weer om eigenlijk s'avonds best wel een fietstochtje te maken. Ja, toch? Overdag kan het te warm zijn, maar s'avonds dan is het een beetje wind of zo. En als er geen wind is, kan het ook wel, hè? Gewoon een beetje bewegen op de fiets. En dan gaan we met z'n allen gaan we een beetje een race doen, hè? Een beetje steeds sneller.

Zou je nou zo hard gefietst hebt, dan wil je wel eventjes wat rust hebben. Ik heb een plaatje en zo meteen komt de rockschijf er weer aan. Wat denk je van deze? Hij begint een beetje zacht. Oh, wat is die mooi.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Vrijdag vervoerde NS 50.000 raceliefhebbers per trein naar Zandvoort tijdens de Dutch Grand Prix. Elke 5 minuten vertrok een Max Express. Natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft dicht na grote natuurbrand. Rechercheurs namen woensdag 100 kilo tapijtschelp in beslag bij Zeeuwse handelaar. De schelpen zijn teruggeplaatst in het water. De autoriteit persoonsgegevens legt Uber megaboete van 825 miljoen euro op wegens privacy schending. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hier geniet je van elk moment. Niet voor niets zijn wij Radio Excellent.
3: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
4: With the speed of an old vinyl record.
3: 45 RPM. Club 45.
5: De rockschijf van dit uur.
6: Ja, de rockschijf van dit uur is Phil Collins, Easy Lover.
5: Zet je radio keihard.

0: Is it love? Is it love?
1: En ik kijk op de klok en ik denk, oh, die tijd die gaat alweer heel snel. Tijd om in ieder geval afscheid te nemen. Ja, 24/7, dus één na laatste plaat. Is it love? Hierna heb ik nog Turn It Up staan. John and Fraser. Maar ik zou zeggen, geniet van het weer. Geniet van elkaar. Geniet van de vakantie als je het hebt. Geniet van je baas als je nog werkt. Geniet overal van. Eet lekker, drink lekker. En drink vooral goed, hè. Als het warm is, moet je veel drinken. Als het koud is, trouwens, ook lekker drinken. Maar goed. Volgende week ben ik er weer. Tot volgende week.

Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen nadat laboratoriumtests uitwezen dat twee producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron. Hij werd geraakt nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De jongen overleed later in het ziekenhuis. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag $40 biljoen. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren.

0: Het schuldenplafond van $41,1 biljoen komt in zicht, waardoor het congres moet ingrijpen. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. Dit was

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Vrijdag vervoerde NS 50.000 raceliefhebbers per trein naar Zandvoort tijdens de Dutch Grand Prix. Elke 5 minuten vertrok een Max Express. Frankrijk roept 300.000 condooms terug wegens risico op scheuren en gaatjes. Rechercheurs namen 100 kilo tapijtschelp in beslag bij Zeeuwse handelaar wegens ontbrekende herkomst. Schelpen zijn teruggezet. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een Israëlische veiligheidsfunctionaris in Sa'ir. Een 70-jarige man raakte gewond. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen nadat laboratoriumtesten uitwezen dat twee producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij steen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht vrijdag definitief gestaakt vanwege aanhoudende buikgriep en koorts. Hij wilde 270 kilometer zwemmen om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar gevolgen van kinderkanker. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In de Westerschelde-tunnel in de N62 van Borselen naar de Belgische grens staat een auto met pech. Daar is de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met een kleine 10 minuten.

Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. Dit was

0: zijn de headlines uit het nieuws. Oostenrijk geeft 240 miljoen euro steun aan boeren door droogte. Schade in landbouwsector bedraagt meer dan 1 miljard euro. Frankrijk roept 300.000 condooms terug wegens risico op scheuren en gaatjes. Maarten van der Weijden stopte vrijdag met zijn 22 stedentocht door buikgriep. Hij zwom voor het Prinses Maxima Centrum. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een Israëlische veiligheidsfunctionaris in Sa'ir. Een 70-jarige man raakte gewond. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In de Westerschelde-tunnel in de N62 van Borselen naar de Belgische grens staat een auto met pech. Daar is de rechterrijstrook ook dicht. Hou rekening met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten Red Notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Avek Moscovits. Aanleiding is de aanval op de Global Sumud Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Turkije beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij steen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Oekraïne heeft de Russische tekenfilmserie Masha en de Beer verboden en sancties ingesteld tegen 4 personen en 4 organisaties die betrokken zijn bij de productie. De Oekraïnse overheid stelt dat advertentieinkomsten indirect Russische oorlogsinspanningen financieren. De sancties gelden 10 jaar. Kiev roept bondgenoten op soortgelijke maatregelen te nemen. Steeds meer gemeenten zetten pop-up locaties van halt in bij evenementen. Deze week staat een haltbus bij de zomerkermis in Almere. Jongeren die alcohol gebruiken of overlast veroorzaken kunnen direct doorverwezen worden naar de bus. Het aantal alcoholgerelateerde haltzaken steeg van 700 in 2022 naar ruim 600 in augustus van dit jaar. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
3: Goedenavond, het is weekend, begint weer vanavond om 10 uur tot 12 uur in het Hollands Muziekpaleis. 2 uur lang de grootste hits, het entertainmentnieuws, de lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de

Reis en Braden. Luister mee tot middernacht op Radio Excellent, de muziek- en informatiezender. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste hits en de leukste informatie. Natuurlijk tot met 12 uur vannacht. Blijf erbij en u luistert nog steeds naar het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai je volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar. Laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade, alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag luidt: welke band bracht in 1975 de klassieker Bohemian Rhapsody uit? Dus welke band bracht in 1975 de klassieker Bohemian Rhapsody uit? Waren dat de Rolling Stones? Was dat Queen? Was dat Electric Light Orchestra? Of was dat 10cc? Dus welke band bracht in 1975 de klassieker Bohemian Rhapsody uit? Was dat de Rolling Stones? Was dat Queen? Was dat Electric Light Orchestra? Of was dat 10cc? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl. Met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want welke band bracht in 1975 de klassieker Bohemian Rhapsody uit? Was dat de Rolling Stones? Was dat Queen? Was dat Electric Light Orchestra? Of was dat 10cc? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent. Het is weekend en de weekend is begonnen. En dat betekent dat veel mensen tijd voor ontspanning. Een avondje bioscoop is daardoor natuurlijk de perfecte keuze. Er draaien weer prachtige films op het grote doek. En wij zetten drie absolute aanraders voor je op een rijtje. Dit is de Radio Excellent bioscoopagenda. We beginnen met de Odyssey. Onze eerste tip is meteen een van de grootste bioscoophits van dit moment. De Odyssey. Regisseur Christopher Nolan brengt het eeuwenoude verhaal van Odysseus op spectaculaire wijze tot leven. Na de Trojaanse oorlog begint een gevaarlijke reis terug naar huis, waarbij hij oog in oog komt te staan met mythische monsters, verraderlijke goden en levensgevaarlijke uitdagingen. Een meeslepend avontuur dat je van het begin tot het eind in zijn greep houdt en dankzij de indrukwekkende beelden helemaal tot zijn recht komt op een op de grote bioscoopagenda. Dan hebben we Jurassic World Rebirth. En ben je er meer voor in voor actie en spanning, dan is Jurassic World Rebirth de film voor dit weekend. Een expeditie naar een verlaten eiland loopt volledig uit de hand wanneer de prehistorische roofdieren opnieuw de jacht openen. De spectaculaire effecten, bloedstollende achtervolgingen en adembenemende actiescènes maken dit een film die je niet snel zult vergeten. Dan Vaiana. Ga je met het hele gezin op pad, dan is Vaiana een uitstekende keuze. In deze prachtige live actie action versie gaat Vaiana opnieuw de oceaan op voor een avontuurlijke reis vol humor, bijzondere ontmoetingen en natuurlijk bekende Disney magie. Een film die jong en oud weet te raken. Een garantie voor een heerlijke middag of avond uit. En dit was de Radio Excellent bioscoopagenda. Voor welke film je ook kiest, wij wensen je een heel veel kijkplezier. Geniet van de grote doek en de geur van de popcorn en een paar uur heerlijke entertainment. Luister verder nog naar Radio Excellent.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Oostenrijk geeft 240 miljoen euro steun aan boeren door droogte. Schade in landbouwsector bedraagt meer dan 1 miljard euro. Turkije vraagt Interpol om een internationaal arrestatiebevel tegen premier Netanyahu en militair Moscovici. Ze worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. Oekraïne verbood Masha en de Beer en legde 10 jaar sancties op aan 4 personen en 4 organisaties. Kiev roept bondgenoten op. Bij een Russische droneaanval in Kryvyi Rih zijn 14 mensen omgekomen en 121 gewond, waaronder 22 kinderen. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights. Luister lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister lekker is je dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. AI werd de nieuwe vakantieassistent. Ja, lifestyle en ja, dat is natuurlijk leuk. Steeds meer Nederlanders gebruiken kunstmatige intelligentie bij het plannen van hun vakantie. Waar vroeger de reisgids, het reisbureau of tips van vrienden centraal stonden, wordt nu steeds vaker een digitale assistent gevraagd om een route, bestemming of dagprogramma samen te stellen. Dat is eigenlijk niet zo vreemd. Je kunt bijvoorbeeld vragen om een rondreis door Portugal voor 10 dagen met maximaal 3 uur rijden per dag. Waar vind je dan rustige stranden? Waar vind je goede restaurants en hotels met parkeergelegenheid? Binnen enkele ogenblikken ligt er een compleet voorstel. Er bevalt en bevalt een onderdeel niet, dan laat je dat schema gewoon aanpassen. Toch blijft gezond verstand belangrijk, want de openingstijden, de prijzen natuurlijk zijn belangrijk. Lokale regels en beschikbaarheid kunnen veranderen. Zeker bij vluchten, hotels en reserveringen is het verstandig om belangrijke informatie nog even bij de officiële aanbieders te controleren. Opvallend is bovendien dat reizigers bewuster naar bestemmingen kijken. Extreme hitte, drukte en kosten spelen een steeds grotere rol. Daardoor verschuilt de vraag van simpelweg waar zullen we heen gaan, naar welke bestemming past op dit moment het beste bij ons. Al AI kan daarbij verrassend handig zijn, maar niet als vervanging voor de vakantievoel, maar als digitale reisplanner die nooit moe wordt van die vragen. Eén ding kan de computer voorlopig nog niet door en dat is de koffer inpakken. En misschien is dat maar goed ook. Goed, en dat was het lifestyle nieuws voor vandaag. Je hoort het hier bij de muziek en informatie zijn door Radio Excellent.

0: Excellent! Rob Holland, ja! Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest prangelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. De nazomer is traditioneel een interessante periode voor nieuwe muziek. Artiesten die in het najaar willen toeren of richting de eindejaarslijsten willen opbouwen, gebruiken augustus en september vaak voor nieuwe singles en albums. Voor de radio is dit een mooie periode. De grote zomers zijn inmiddels bekend, maar tegelijkertijd verschijnen de platen die de komende maanden de playlist kunnen gaan bepalen. Sommige artiesten kiezen daarbij voor een compleet nieuw geluid, terwijl anderen juist teruggrijpen naar het geluid waarmee ze ooit zijn begonnen. Dat levert voor muziekliefhebbers een interessante mix op. Nieuwe releases staan direct naast klassiekers die al 20 of 30 jaar meegaan. Streamingsdiensten hebben dat verschil bovendien kleiner gemaakt. Een nieuw nummer en een oude hit staan letterlijk één klik van elkaar verwijderd. En toch blijft de radio daarin een bijzondere rol houden. Een algoritme geeft u vaak meer van wat u al kent. Een goed radiomaker kan juist een plaat draaien waarvan u nog niet wist dat hij hem leuk zou vinden. Dus luister deze week eens extra goed wanneer je een nieuwe naam of nieuwe single voorbij hoort komen. De kans bestaat nu dat u eerste plaat hoort die over een paar maanden overal klinkt. Dus ja, gewoon dat even doen. Wie naast de Nederlandse televisieaanbod kijkt, ziet een opvallende trend. Bekende programma's en vertrouwde formats kunnen terugkomen. En soms een paar jaar en soms zelfs na tientallen jaren. Dit is geen toeval in de wereld waarin streamingsdiensten en televisiezenders elkaar iedere week programma's lanceren. Heeft een nieuwe bekende titel één enorm voordeel. Het publiek weet onmiddellijk wat het kan verwachten. Voor makers is nostalgie daarom waardevol geworden. Kijkers herkennen presentatoren en spelconcept of personages uit een serie en hoeven niet eerst 3 afleveringen te ontdekken waar het programma over gaat. Maar alleen een bekende naam is niet genoeg. Een terugkerend programma moet ook iets toevoegen. Een vormgeving kan moderner, een hoger tempo, nieuwe deelnemers of personages moeten ervoor zorgen dat het geen museumstuk wordt. Het interessante is dat televisie daarna steeds meer op muziek lijkt. Een goede klassieker kent jaren opnieuw werken zolang je hem niet probeert te veranderen. Iets het nooit is geweest. Dus wanneer u binnenkomt en denkt, het programma ken ik nog van vroeger, dan is waarschijnlijk dat de bedoeling. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van zaterdag 22 augustus. We beginnen met om 7 uur op NPO 1, Bed and Breakfast. De deelnemers verblijven in de aflevering in Bed and Breakfast van een ander. Dan NOS Journaal om 8 uur, dan Dit Was Het Nieuws. Speciale terugblikke uitzending met de leukste momenten. Paul en vrienden in Ahoy 2025. Paul de Leeuw gaf in november 2025 3 succesvolle Paul de Leeuw concerten. Dan de NOS Studio Sport Voetbal met de wedstrijden Fortuna Sittard. En nog veel meer natuurlijk. Sparta speelde ook nog. En daarna achteraan Studio Sport met andere dingetjes die daar nog speelden. Dan hebben we Railway op NPO 2. We stappen in het station van Luzerne. Dan Andere Tijden presenteert door Vrouwenogen, een historische maatschappelijk uit de jaren 70 en 80. Wat was er met de vrouwen toen aan de hand? Seksueel geweld, heel erg, en nu dus femicide nog steeds. Dan het Prinsengrachtconcert 2026. Concert in het open lucht en dan Nieuwsuur om 10:30 en Silent Witness sluit daar de avond af. Socitera op NPO 3 en dan daarna Lowlands. En Lowlands duurt de hele avond lang. Dan hebben we Oh Wat Een Jaar op RTL 4 om 8 uur. Dan Ons Kent Ons om 9:50. En dan De Beste Kijkers, die sluit daar de avond af. Het interventieteam op RTL 5, dat duurt tot en met 10 uur. Want dan hebben we Op Helden van Hier. En die sluit ook de avond af. Dan Jachtseizoen om 8:30 op SBS 6. Postcode Loterij in de Ring. Hart van Nederland en Shownieuws sluit de avond af. Op SBS 9 Police Academy City Under Siege. En Little Weapon 1, die komt ook nog aan bod. Net 5 NCIS. En Soko Kulder zijn de twee programma's vanmorgen. En op Veronica de Red Bull Stalen Ros spelprogramma Baywatch om 9:30. En die sluiten ook gelijk de avond af. En dat waren ze dan de tv-programma's vanmorgen die je vandaag hoort bij Radio

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten Red Notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Afek Moscovici. Aanleiding is de aanval op de Global Summit Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij steen had gegooid. De 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
3: Goedenavond, dus weekend begint weer vanavond om 10 uur tot 12 uur in het Hollands Muziekpaleis. 2 uur lang de grootste hits, het entertainmentnieuws, de lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Luister mee tot middernacht op Radio Excellent, de muziek- en informatiezender. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste hits en de leukste informatie natuurlijk tot en met 12 uur vannacht. Blijf erbij en u luistert nog steeds naar het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent.

Goedenavond, muziekliefhebbers, en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai je volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar. Laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade, alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag luidt: welke band bracht in 1975 de klassieker Bohemian Rhapsody uit? Dus welke band bracht in 1975 de klassieker Bohemian Rhapsody uit? Waren dat de Rolling Stones? Was dat Queen? Was dat Electric Light Orchestra? Of was dat 10cc? Dus welke band bracht in 1975 de klassieker Bohemian Rhapsody uit? Was dat de Rolling Stones? Was dat Queen? Was dat Electric Light Orchestra? Of was dat 10cc? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want welke band bracht in 1975 de klassieker Bohemian Rhapsody uit? Was dat de Rolling Stones? Was dat Queen? Was dat Electric Light Orchestra? Of was dat 10cc? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent. Het is weekend en de weekend is begonnen en dat betekent dat veel mensen tijd voor ontspanning. Een avondje bioscoop is daardoor natuurlijk de perfecte keuze. Er draaien weer prachtige films op het grote doek en wij zetten drie absolute aanraders voor je op een rijtje. Dit is de Radio Excellent bioscoopagenda. We beginnen met de Odyssey. Onze eerste tip is meteen een van de grootste bioscoophits van dit moment. De Odyssey. Regisseur Christopher Nolan brengt het eeuwenoude verhaal van Odysseus op spectaculaire wijze tot leven. Na de Trojaanse oorlog begint een gevaarlijke reis terug naar huis, waarbij hij oog in oog komt te staan met mythische monsters, verraderlijke goden en levensgevaarlijke uitdagingen. Een meeslepend avontuur dat je van het begin tot het eind in zijn greep houdt en dankzij de indrukwekkende beelden helemaal tot zijn recht komt op de grote bioscoopagenda. Dan hebben we Jurassic World Rebirth. En ben je er meer voor in voor actie en spanning, dan is Jurassic World Rebirth de film voor dit weekend. Een expeditie naar een verlaten eiland loopt volledig uit de hand wanneer de prehistorische roofdieren opnieuw de jacht openen. De spectaculaire effecten, bloedstollende achtervolgingen en adembenemende actiescènes maken dit een film die je niet snel zult vergeten. Dan Vaiana. Ga je met het hele gezin op pad, dan is Vaiana een uitstekende keuze. In deze prachtige live actie action versie gaat Vaiana opnieuw de oceaan op voor een avontuurlijke reis vol humor, bijzondere ontmoetingen en natuurlijk bekende Disney magie. Een film die jong en oud weet te raken. Een garantie voor een heerlijke middag of avond uit. En dit was de Radio Excellent bioscoopagenda. Voor welke film je ook kiest, wij wensen je een heel veel kijkplezier. Geniet van de grote doek en de geur van de popcorn en een paar uur heerlijke entertainment. Luister verder nog naar Radio. Emergency.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Oostenrijk geeft 240 miljoen euro steun aan boeren door droogte. Schade in landbouwsector bedraagt meer dan 1 miljard euro. Turkije vraagt Interpol om arrestatiebevel tegen Netanyahu en Moscovic wegens aanval op hulpvloot naar Gaza. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde verdrietig op aanslag in Fagersta. 1 dode, 3 gewonden na aanval met zwaard. Verdachte aangehouden. Surinaamse politie arresteerde 3 verdachten rond vermissing Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. 4e verdachte voortvluchtig. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Nieuw in de spotlights. Luister lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister lekker is je dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. AI werd de nieuwe vakantieassistent. Ja, lifestyle en ja, dat is natuurlijk leuk. Steeds meer Nederlanders gebruiken kunstmatige intelligentie bij het plannen van hun vakantie. Waar vroeger de reisgids, het reisbureau of tips van vrienden centraal stonden, wordt nu steeds vaker een digitale assistent gevraagd om een route, bestemming of dagprogramma samen te stellen. Dat is eigenlijk niet zo vreemd. Je kunt bijvoorbeeld vragen om een rondreis door Portugal voor 10 dagen met maximaal 3 uur rijden per dag. Waar vind je dan rustige stranden? Waar vind je goede restaurants en hotels met parkeergelegenheid? Binnen enkele ogenblikken ligt er een compleet voorstel. Er bevalt en bevalt een onderdeel niet, dan laat je dat schema gewoon aanpassen. Toch blijft gezond verstand belangrijk, want de openingstijden, de prijzen natuurlijk zijn belangrijk. Lokale regels en beschikbaarheid kunnen veranderen. Zeker bij vluchten, hotels en reserveringen is het verstandig om belangrijke informatie nog even bij de officiële aanbieders te controleren. Opvallend is bovendien dat reizigers bewuster naar bestemmingen kijken. Extreme hitte, drukte en kosten spelen een steeds grotere rol. Daardoor verschuilt de vraag van simpelweg waar zullen we heen gaan, naar welke bestemming past op dit moment het beste bij ons. Al AI kan daarbij verrassend handig zijn, maar niet als vervanging voor de vakantie voor, maar als digitale reisplanner die nooit moe wordt van die vragen. 1 ding kan de computer voorlopig nog niet door en dat is de koffer inpakken. En misschien is dat maar goed ook. Goed, en dat was het lifestyle nieuws voor vandaag. Je hoort het hier bij de muziek en informatie zender Radio Excellent.

0: excellent. Rob Holland, ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest prankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. De nazomer is traditioneel een interessante periode voor nieuwe muziek. Artiesten die in het najaar willen toeren of richting de eindejaarslijsten willen opbouwen, gebruiken augustus en september vaak voor nieuwe singles en albums. Voor de radio is dit een mooie periode. De grote zomers zijn inmiddels bekend, maar tegelijkertijd verschijnen de platen die de komende maanden de playlist kunnen gaan bepalen. Sommige artiesten kiezen daarbij voor een compleet nieuw geluid, terwijl anderen juist teruggrijpen naar het geluid waarmee ze ooit zijn begonnen. Dat levert voor muziekliefhebbers een interessante mix op. Nieuwe releases staan direct naast klassiekers die al 20 of 30 jaar meegaan. Streamingsdiensten hebben dat verschil bovendien kleiner gemaakt. Een nieuw nummer en een oude hit staan letterlijk één klik van elkaar verwijderd. En toch blijft de radio daarin een bijzondere rol houden. Een algoritme geeft u vaak meer van wat u al kent. Een goed radiomaker kan juist een plaat draaien waarvan u nog niet wist dat hij hem leuk zou vinden. Dus luister deze week eens extra goed wanneer je een nieuwe naam of nieuwe single voorbij hoort komen. De kans bestaat nu dat u eerste plaat hoort die over een paar maanden overal klinkt. Dus ja, gewoon dat even doen. Wie naast de Nederlandse televisieaanbod kijkt, ziet een opvallende trend. Bekende programma's en vertrouwde formats kunnen terugkomen. En soms een paar jaar en soms zelfs na tientallen jaren. Dit is geen toeval in de wereld waarin streamingsdiensten en televisiezenders elkaar iedere week programma's lanceren. Heeft een nieuwe bekende titel één enorm voordeel. Het publiek weet onmiddellijk wat het kan verwachten. Voor makers is nostalgie daarom waardevol geworden. Kijkers herkennen presentatoren en spelconcepten of personages uit een serie en hoeven niet eerst 3 afleveringen te ontdekken waar het programma over gaat. Maar alleen een bekende naam is niet genoeg. Een terugkerend programma moet ook iets toevoegen. Een vormgeving kan moderner, een hoger tempo, nieuwe deelnemers of personages moeten ervoor zorgen dat het geen museumstuk wordt. Het interessante is dat televisie daarna steeds meer op muziek lijkt. Een goede klassieker kent jaren opnieuw werken zolang je hem niet probeert te veranderen. Iets het nooit is geweest. Dus wanneer u binnenkomt en denkt, het programma ken ik nog van vroeger, dan is waarschijnlijk dat de bedoeling. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van zaterdag 22 augustus. We beginnen met om 7 uur op NPO 1, Bed and Breakfast. De deelnemers verblijven in de aflevering in Bed and Breakfast van een ander. Dan NOS Journaal om 8 uur, dan Dit Was Het Nieuws. Speciale terugblikken uitzending met de leukste momenten. Paul en vrienden in Ahoy 2025. Paul de Leeuw gaf in november 2025 3 succesvolle Paul de Leeuw concerten. Dan de NOS Studio Sport Voetbal met de wedstrijden Fortuna Sittard. En nog veel meer natuurlijk. Sparta speelde ook nog. En daarna achteraan Studio Sport met andere dingetjes die daar nog speelden. Dan hebben we Rail Away op NPO 2. We stappen in het station van Luzern. Dan Andere Tijden presenteert door Vrouwenogen, een historische maatschappelijk uit de jaren 70 en 80. Wat was er met de vrouwen toen aan de hand? Seksueel geweld, heel erg, en nu dus femicide nog steeds. Dan het Prinsengrachtconcert 2026. Concert in het open lucht en dan Nieuwsuur om 10:30 en Silent Witness sluit daar de avond af. Socutera op NPO 3 en dan daarna Lowlands. En Lowlands duurt de hele avond lang. Dan hebben we Oh Wat Een Jaar op RTL 4 om 8 uur. Dan Ons Kent Ons om 9:50. En dan De Beste Kijkers, die sluit daar de avond af. Het interventieteam op RTL 5, dat duurt tot en met 10 uur. Want dan hebben we Op Helden van Hier. En die sluit ook de avond af. Dan Jachtseizoen om 8:30 op SBS 6. Postcode Loterij in de Ring. Hart van Nederland en Shownieuws sluit de avond af. Op SBS 9 Police Academy City Under Siege. En Lethal Weapon 1, die komt ook nog aan bod. Net 5 NCIS en Soko Köln, dat zijn de twee programma's van morgen. En op Veronica de Red Bull, Stalend Ros, spelprogramma Baywatch om 9:30. En die sluiten ook gelijk de avond af. En dat waren ze dan de tv-programma's van morgen die je vandaag...

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de Franstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de Franstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doodden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Bonca.